0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat

0: Hey, doe hier nog eens zo'n rijtje. Yerba's alsjeblieft. Lekker.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en een betere kans hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo non-stop.

toen ik nog jong was, zoveel jonger dan vandaag. Ik had nooit iemand nodig of om hulp gevraagd. En al die jaren, ze gaan voorbij, ik voel vaak onzekerheid.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Je hoort de Eén Wereld van Jeroen van der Boom. Ik zeg een hele goede morgen. Woensdag 5 augustus. Fijn dat je erbij bent. Het is tijd voor de ochtendshow hier op de Stadszender van Utrecht. Lawrence hier tot 10 uur met de 3 A's los vast.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De BIEB heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Ik bleef geloven van Numidia. Het is tijd voor Willeke Alberti met John de Mol. Met de glimlach van een kind. Ja, Johnny de Mol, hè. Zoon en moeder op bingo.

klassieker van Trea Dobbs. Ook leuk om weer voorbij te horen komen hier in de ochtendshow. Een kus van u, meneer. We gaan naar Maaike Versteeg. Hartslag van je heupen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

0: gaat toch niet zo snel van Jaap Reesema. We gaan naar het regionale nieuws van 9:30... verzorgd door de nieuwsredactie van RTV Utrecht.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
2: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
3: De Ochtendshow met Laurens Nicolaas.

Zo sexy is het niet door als ik dans. Je hoorde Nielson op Bingo en voor het regionale nieuws. We gaan naar Gianluca met Chica Chica.

René Vroeger met Waylon, hoe de liefde gaat. En tijd voor Verloren van Frans Bauer. Zwaar liedje, 9:50 en dan al zo'n prachtige plaat. Hij staat zelfs in de top 10 van begrafenisliedjes. Maar ja, dat is de realiteit, hè. Alles kan voorbij komen hier op Bingo. En zo dadelijk wel weer wat vrolijke zorg met Glennis Grace. Als jij maar weer aankijkt, hoor je hierna in de ochtendshow op de Stadszender van Utrecht.

en ik van Helemaal Hollands. Nou, heel veel plezier met John. Hij is er weer, hoor, zo dadelijk na 10 uur. Hij drinkt graag een kopje koffie met je mee. John@bingofm.nl. Spreek dat in, hè. De bekende nummer is inmiddels, nou ja, is niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. 0909-321-2211 of gebruik de app. Ik sluit af met een kopje koffie van VOF de Kunst.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap. Met John Schaap.

de zangeres Hanny, die eigenlijk Henny heet, is ontdekt op 16-jarige leeftijd door vader Abraham. Ja, het was noodzaak, want Corrie Konings had de Rekels verlaten. Ja, en er moest een nieuwe zangeres komen. Nou, dat werd de 16-jarige...

was een heel mooi liedje met een speeldoosje. En dit heeft een totaal andere lading gekregen toen Jeffrey Parmentier met zijn trompet hier aan toe is gevoegd. Dit waren de 3 A's met het Wiegelied.

0: laag als een clown. Toontje lager, net als in de film. En Jeroen van der Boom hoorde je op Bingo FM. Hij bracht betekenis in de playlist. Over een paar minuten nieuws uit de regio op Bingo FM. René Vroger en Wede zingen samen nog net even een liedje daarvoor.
1: Je

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De BIEB heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Schaap met John Schaap.

We gaan naar Ahoy. Het koor zet in. En terwijl zij zingen, komt Wolter Kroes het podium oplopen. Ja, je hoort hem wel. Dit is een van de klassieke liedjes van Wolter Kroes, afkomstig van een van zijn eerste albums.

ergens krijg je zoveel gezelligheid bij een kopje koffie. John West, weet wat je begint? Thomas Bergen, als je de keuze had. En Wolter Kroes nam ons mee terug in de tijd naar een van zijn Ahoy-concerten.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Kranse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaap.
3: Met John Schaap.

Dankjewel, Martin. Zij weet het. En jij weet dat ik je graag mee terugneem in de tijd. En dat gaan we nu doen. In 1986 kwam de eerste single van de zanger die ik je laat horen uit. Het is voorbij. Nou, dat was niet zo, want de trein ging rijden. Een trein naar Niemandsland kwam in de single top 100. Maar in 1991 kwam het grote succes voor Rob Zorn. Toen stond hij in de

is vol van meisjes. Het is de top 40 hit van Rob Zorn. Rob Zorn is een echte dierenvriend. Als 15-jarige is hij van school gegaan.

En daarna is er bij een stallingsmanege in Bentveld gaan werken. Een grotere dierenvriend als Rob Zorn bestaat niet. Rob staat erom bekend dat hij zomers langs auto's rijdt om te kijken of baasjes een hond daarin hebben achtergelaten. Wanneer dat zo is, tikt hij de ruit in en bevrijdt hij de

0: Vriendinnen van onze Utrechtse man, Rommelien Thijs, kwam vanmorgen even buurten bij Bingo FM. Nou, leuk dat jij was, Rommelien.
1: Ik moet niks, ik wil jou, ik moet gaan.
0: En ze is ook weer heel snel verdwenen. Maar we horen haar natuurlijk binnenkort weer.

Een van de hits van Nico Haak. Honky tonky pianissie op een sinaasappelkissie. De jongere generatie kent waarschijnlijk het liedje Als ze me missen ben ik vissen wel van de zanger die jarenlang in Soest woonde. Zijn zoon Kees Haak zingt de hits van zijn vader nog allemaal op het podium. Wat veel mensen niet weten is dat Nico Haak op een B-kant van een van zijn singles De Vlieger uitbracht. Een liedje dat hij zelf schreef samen met Han Grevelt. En later door André Hazes is opgenomen.

0: Met de binnenzonwering van de kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
1: Schaap met John Schaap. Schaap met John Schaap.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw

alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus, op de punt van je neus. Zo heerlijk rustig,

zoveel liedjes gemaakt. De Sunstreams hebben in totaal 26 singles uitgebracht. Ik heb het even nagekeken. In 1995 ging de band uit elkaar. Het herkenbare geluid van Wim Liebers hoorden we daarna nog in het trio Summersound.

0: heen zou gaan.
1: De zangeres Mo schrijft met veel gevoel haar liedjes. De Utrechtse kan haar gevoel daarin kwijt. Haar eerste hit, Dat heb jij gedaan, ging over haar eigen leven, over een narcistische relatie.

0: mensen dicht bij jou. Dat ben ik morgen weer. Recht uit het hart van de Domstad. Ik laat je alleen met Zoë Tauran en Bilal Wahib tot morgen.
1: Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

Ja, lach hem ook. Check, hoor je. Met me mee voor een dubbeltje of twee. Of zien we wel voor eigenlijk. We gaan nog eentje doen voor het regionieuws. En daarna zijn we terug met nog meer mooie platen. En het broodje speciaal gaat zo ook voorbij komen. Maar tot die tijd, Rutje Kot.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Een 55-jarige vrouw uit Utrecht is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen, pinfraude en afpersing. Volgens de rechtbank stal ze tussen februari en juni portemonnees uit jassen en tassen in horecazaken en kantoorpanden. De vrouw heeft een strafblad van 39 pagina's. Tijdens de zitting zei ze dat het een verloren zaak is en dat een behandeling zonde is van het belastinggeld. Ze wilde zelf dus liever een gevangenisstraf dan een behandeling voor veelplegers. Ze vond dat ze dat verdiende. De rechtbank heeft die wens gevolgd. Een nieuw brandweerpeloton uit Utrecht heeft een team in Limburg afgelost. Daar woedt al dagen een grote natuurbrand. De Utrechtse brandweer heeft 4 speciale bluswagens naar het gebied gestuurd. Die bluswagens hebben waterkanonnen die vanuit de cabine worden bediend. Dat is veiliger voor de brandweerlieden. De brand is ondertussen stabiel, maar nog niet geblust. De grootste collectie van Nederlands gereformeerde boeken is vanaf 4 september te vinden op de Utrechtse Witte Vrouwenstraat. Dan opent de bibliotheek van de Theologische Universiteit Utrecht. De bib heeft zo'n 5 kilometer aan boekenplanken en 150.000 titels. De universiteit zat voorheen in Kampen, maar wegens teruglopende aantallen studenten werd besloten naar Utrecht te verhuizen. Het wordt weer lekker doorfietsen tussen Woerden en Utrecht. Het werk aan de doorfietsroute in Harmelen is zo goed als klaar. Afgelopen tijd is de route veiliger gemaakt en sneller voor fietsers. Delen van de weg zijn nu ingericht als fietsstraat. Auto's zijn daar te gast en de verkeerseilandjes zijn weggehaald. De maximumsnelheid op de Dorpsstraat is verlaagd van 60 naar 30 km per uur. En op de Haanwijk en Harmelerwaard zijn drempels gemaakt. En dan nog het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

voor mij. Je hoorde Treintje Oosterhuizen. En die was ook speciaal voor jou natuurlijk aan de andere kant van de radio. Hier is André Hazes. En al je woorden zijn te veel. Oké, ook mondig.

John Spencer, Sugar Baby Love, een oudje van de Rubettes uit 1974. En ja, zo hoor je nog eens wat. Terug in de tijd als het ware. Nou, we gaan weer vooruit in de tijd. Tot aan het nieuws. Nick

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na een melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25. Graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Het blaadje om de hele tent op zijn kop te krijgen. Jullie juffrouw Toos van 1, 2, 3. Welkom terug bij het tweede gedeelte van het drugspakket op Bingo FM. Ik heb nog mooie platen voor je klaarstaan hoor. Straks nog Nielsen. Maar eerst even deze van Quincy. Zeg me dat het liefde is.

0: Kafka ouder wordt. Daarvoor nog een Nielsen met Diamant. En we gaan even een paar kilometer verderop kijken. We gaan naar het Gooi met Flemming en Ziggy. Het nummer dat heet Meisje uit het Gooi.
1: Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis.

Malloezoosting en verboden liefde. Ja, zou zomaar kunnen natuurlijk dat je die hebt. Maar ja, wees er wel zuinig op. Als het echte liefde is, dan komt het altijd weer goed.

0: Zoe Toran en Luna en Twin. We gaan even naar het regennieuws. En daarna gaan we nog eens even kijken wat er in die oude platendoos zit. Want volgens mij zit er een hele mooie oude plaat in.
1: Ook slaat, maar terugslaan heeft geen zin.

nog wat langer. En ik krimp van schrik ineen. Ik word met de dag een beetje banger.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongevallen met opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze tot wel 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de VN betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens de aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. In Utrecht zijn er bijna 450 fastfoodzaken en daarmee hoort de stad bij de gemeente met de meeste van Nederland. In onze provincie spant Baarn de kroon, daar zijn de meeste op de 1000 inwoners. Landelijk is het aantal van die fastfoodzaken in bijna 20 jaar met bijna 90% gegroeid naar ruim 19.000. Er zijn nu iets meer fastfoodzaken dan restaurants. En dan het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Dat ga ik je vertellen. We gaan terug naar 1983 met de Shorts. Je kent ze natuurlijk wel van Comment ça va. Nou, ze hadden meerdere platen gemaakt. En ik heb deze eens even uit die oude platendoos gehaald. Je suis tu es. Hier op Bing.

Oei, lekker hoor. Jeroen van der Boom, lekker de buik erin zou ik zeggen op woensdagmiddag hier bij je vrienden van de radio. Jij bent zo en zo moet je ook blijven natuurlijk. Je moet niet veranderen voor anderen. Dat is niet de bedoeling. Hier is Jeffrey.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hoho. Ritmisch verantwoord en zonnebrandolie bestendig. Goed insmeren, goed drinken en om het half uur even kantelen. Hier is Dean Sanders.

0: Manifiestdag.
1: Van koud en de bie en bal in mijn buik. Nou, ik ga buiten spelen en ik zie je graag morgenmiddag weer tussen 12 en 2. Maak er nog een mooie dag van. Met

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf

0: aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

uit op bingo. Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Gezellig hoor, woensdagmiddag 5 augustus. Henry, bedankt voor je lunch. En we gaan genieten van de middagshow Bingo in de Middag. Ik ben er tot 4 uur. Robert Pater, blijf toch bij mij hoor, zo dadelijk. Dit is Dole, hij gelooft in mij. Op de stadszender van Utrecht. Hey.

dansen met de duivel van Samuel Welten. En we gaan naar Acte en de Munich met het regent zonnestralen. Ook zo'n leuke klassieker hier op de radio op Bingo FM.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongevallen met opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze tot wel 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de VN betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens de aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. In Utrecht zijn er bijna 450 fastfoodzaken en daarmee hoort de stad bij de gemeente met de meeste van Nederland. In onze provincie spant Baarn de kroon, daar zijn de meeste op de 1000 inwoners. Landelijk is het aantal van die fastfoodzaken in bijna 20 jaar met bijna 90% gegroeid naar ruim 19.000. Er zijn nu iets meer fastfoodzaken dan restaurants. En dan het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Frank van Etten, jij bent niet meer die man van toen en voor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. Yves Berendsen met Busy, we zijn er zo dadelijk na Rolf Sorry.

Gekhuis, Sanne, Mick, Harren. We gaan naar Marloes Oosting met Jij Alleen Ik. Ik bedoel, Jij Alleen Jij. Ja, zo is het anders. Ja, Jij Alleen Jij. Marloes Oosting.

doen we het vaker van Jesse Vilt. Nou, we doen het vaker hoor. Dat wij foute momenten draaien, dat doen we van maandag tot en met donderdag. 3:15. Geef je suggestie door, lawrence@bingofm.nl, via de app of via Insta en Lawrence Duclaas. We gaan naar zangeres van de naam. Komt de liefde in gevaar? En zo dadelijk het NWS Journaal van 3:00. Graag tot zo.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon. En ik denk,

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroos te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongevallen met opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze tot wel 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de VN betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens de aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. In Utrecht zijn er bijna 450 fastfoodzaken en daarmee hoort de stad bij de gemeente met de meeste van Nederland. In onze provincie spant Baarn de kroon, daar zijn de meeste op de 1000 inwoners. Landelijk is het aantal van die fastfoodzaken in bijna 20 jaar met bijna 90% gegroeid naar ruim 19.000. Er zijn nu iets meer fastfoodzaken dan restaurants. En dan het weer. Met 26 graden is het vandaag minder warm dan gisteren. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af en het blijft droog.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Multimiljonair van de bankzitters. Ik ga alvast afscheid van je nemen. Bedankt voor het luisteren. Ik heb nog Arno Kolenbrander, Vier het leven voor je. En dit is Bonnie Sinclair met Dr. Bernard. Veel plezier met Kevin. Bye bye.

0: krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Een hele goede middag op deze woensdagmiddag. Het is vandaag 5 augustus 2026. Ik heet je van harte welkom bij een nieuwe ronde van Op Weg naar Huis. Dat allemaal tot 6 uur hier op Bingo FM. En dit is Treintje Oosthuis.

0: André Hazen zijn de koning van het plein.
1: De politie waarschuwt voor opgevoerde fatbikes die snelheden van meer dan 60 km per uur halen. Vooral in Utrecht ziet de politie de laatste tijd vaker ongelukken met elektrische fietsen, waarbij veel bestuurders minderjarig zijn. Opgevoerde fatbikes voldoen niet meer aan de regels voor een gewone e-bike en kunnen leiden tot een boete. De politie roept de ouders op om hun kinderen in te lichten en ermee in gesprek te gaan. En dat vooral over het veilig gebruik en te controleren of een fatbike is opgevoerd, ja of nee. Volgens de politie kan zo'n gesprek helpen om ongelukken te voorkomen. Want je hoort ze tegenwoordig iets te veel. En dat wil je toch zien te voorkomen, dus vandaar. Wij gaan door met Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Nou ja, dat is het eigenlijk denk ik wel.

Konings. En dat is al morgen. De politie waarschuwt opnieuw voor zogenoemde Irish Travelers. Die zijn actief in Utrecht-West. De rondtrekkende klusjesmannen bieden aan de deur onder meer tuinonderhoud en schoonmaakwerk aan. Volgens de politie lijkt de prijs vooraf aantrekkelijk, maar wordt achteraf veel meer geld geëist. Eerder dit jaar kwamen er ook al meldingen binnen waarbij er soms sprake is van intimidatie. De politie roept inwoners op om niet op de aanbiedingen in te gaan en bij onveilige situaties gewoon 112 te bellen. Ook wordt er gevraagd om de waarschuwing te delen met kwetsbare buurtbewoners. Dus als je iemand in de buurt hebt wonen waarvan je zeker weet dat hij erop in kan gaan, of misschien wat ouder is of iets in die richting, ja, laat hij in ieder geval eventjes ingelicht worden en eventueel bij eventuele twijfel contact opnemen met de politie. Wij gaan door met de muziek. Hier zijn Lange Frans en Robert Leroy. En laat mij maar gaan.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op. En daar zijn ze in Limburg blij mee.
4: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
3: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. In Utrecht zijn er bijna 450 vastgoedzaken. En daarmee hoort Utrecht bij een van de gemeenten met de meeste van het hele land. Landelijk is het aantal van die vastgoedzaken in bijna 20 jaar met bijna 90% gegroeid. Het zijn er ruim 19.000 nu en dat zijn er meer vastgoedzaken intussen dan dat er restaurants zijn. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen is het iets koeler, zo'n 22 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels is het 5 over half 5 en dit was Dana Binner en geef mij een spoele zomer. Welkom terug bij Alper naar Huis. De tweede half uur is ingegaan. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. En je krijgt mijn favoriete en verdwaalde platen. En Kev is klassieker. Hier is tijd voor de dames van K3. Hier is Mama C.

Nooit loopt opnieuw vertraging op. De verhuizing van de Utrechtse Rashondenvereniging is uitgesteld tot naar verwachting medio 2027. Daardoor moet de voetbalvereniging Edo en andere sportclubs langer wachten op extra ruimte. De vertraging komt door problemen met de vergunning voor het nieuwe clubhuis van de vereniging. Meerdere vergunningsaanvragen voldoen volgens de gemeente niet aan de bouwkundige eisen. Verschillende partijen in de gemeenteraad willen nu opheldering voor de vertraging. En ja, die willen vooral weten wat de gang van zaken op dit moment is. En als er meer over bekend is, hoor dat zeker hier op Bingo FM. Wij gaan terug naar de jaren 80 en dat doen wij met Mieke en een kind zonder moeder.

Bas de Dijk en ik kan het niet alleen. Wij gaan ruimte maken voor het NOS Journaal van 5. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Ik ga zo nog even een plaatje van de 3A's.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden, vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels te vinden op plaats nummer 4 in de top 40. En het is een groot succes, die zwoele zomernachten. Dit was Rutger van Barneveld. Ja, zoals ik al zei, tijdens het vorige uur zijn er files, dan nemen ze een beetje door en zijn ze er niet, dan slaan ze lekker over en kan je heerlijk doorrijden in en rondom Utrecht. Voor de tijd voor Jeffrey Heesen, het liefde is maar

Aankomend weekend begint het voetbalseizoen. FC Utrecht speelt aankomende zondag de uitwedstrijd tegen FC Groningen. En als ik terugkijk naar de wedstrijd van afgelopen zondag, dat was wel een oefenduel. Maar ik vond het zelf nog niet al te spectaculair. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat eraan toe gaat. In ieder geval gaan we vrijdag rond 5:30 even bellen met Paul Pessel. En praten we weer volledig bij over FC Utrecht. Voor het eind voor muziek van de vrienden van FC Utrecht en Bijlaarde Utrecht.

0: wij gaan richting het regionale nieuws van 17:30. En daarna ben ik heel graag bij je terug met Op Weg naar Huis. Ik laat je achter met deze klassieker van Dennis Franke en de Golfbrekers. En jij bent de zon. Tot zo!
1: Soms droom ik dat jij...

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op en daar zijn ze in Limburg blij mee.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin, als je die tuin beregent. Dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
3: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
4: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroos te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

De Antoonweg in Utrecht. Al twee geparkeerde auto's en een bestelbus raakten door de brand zeer beschadigd. Volgens de politie ontstond de brand toen een man benzine probeerde over te hevelen van de ene naar de andere auto. Daarbij werd brandstof gemorst, waarna een van de auto's vlam vatte. De politie heeft het rijbewijs van de man ingenomen en beide voertuigen in beslag genomen. Een bergingsbedrijf heeft uitgebrande auto's afgevoerd. Ja, het zal je auto maar zijn. En het is misschien een goedkope manier om aan benzine te komen, of te zorgen in ieder geval dat je auto weer gevuld is. Maar ik kan het je ten zeerste afraden. In ieder geval. Goed zo, door met Mick Herren en daarna de hoogste tijd voor mijn

één verdwaalde plaat voor deze woensdagmiddag 5 augustus. De derde week van de zomervakantie in volle gang. En dat houdt in dat voor heel veel mensen de zomervakantie bijna afgelopen is. Maar voor mij aankomende week de zomervakantie heerlijk gaat beginnen. Wij gaan terug naar het jaar 1996. En dat doen wij met deze hele bijzondere plaat. Hier zijn Maxime en Franklin Brown. Het was als de allereerste keer.

0: Ben jij je moeder vergeten?
1: Zij heeft je al die jaren niet gezien.
0: Zij heeft je al die jaren niet gezien.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op. En daar zijn ze in Limburg blij mee.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere... Kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten. Over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
3: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
4: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Ja. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroos te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijgen nog het weer. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag. Zo'n 22 graden.
0: Bingo non-stop.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: Jumbo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheer.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Utrecht Sociaal.

0: Vandaag bij ons in de studio hebben wij twee gasten. We hebben de stadsecoloog, en dat is Floris Brekelmans. En we hebben de entomoloog John Smit. Heren, welkom. Het gaat over insecten, onder andere vandaag. En er zitten heel veel verschillende insecten zitten er in en om Utrecht. Maar wat is daar zo belangrijk aan?
1: Insecten in het algemeen zijn heel belangrijk, omdat ze ten eerste hartstikke mooi zijn om te zien.
0: Ja.
1: Ze zijn voor ons mens belangrijk dat soort beestjes om ons heen zijn om van te kunnen genieten. Vind ik heel belangrijk om dat te zeggen voordat we overgaan naar het nut van insecten. Hè? Mm-hmm. Want dat gooit ik vaak, wat is nou het nut van insecten? Nou, dan gaat het bijvoorbeeld over het feit dat zij zorgen voor ons voedsel. Hè? Ze zorgen voor dus de bestuiving van ons voedsel. Ja. Zij zorgen voor de afbraak van dode planten en dieren. Zorgen ervoor dat we dus geen rommel krijgen in de stad. Dat eet ze eigenlijk feitelijk allemaal op. Ze zijn plaagbestrijders. Hè? Als je in je tuin last hebt van bladluizen, dan komen er insecten. En die eten die bladluizen op.
0: Dat zijn de lieve heersbeestjes, geloof ik, hè?
1: Dat doen bijvoorbeeld de lieve heersbeestjes.
0: Ja.
1: En er zijn nog heel veel andere insecten die ook weer leven van bladluizen. Dus zo is een hele trits aan, nou ja, voor de mens nuttige eigenschappen van insecten.
0: Mm-hmm. Je geeft het aan, hè? Ook op de grond leven er allerlei insecten. Want heel veel van wat we zien, dat vliegt rond. Wat kan je daarover vertellen? Wat leeft er op de grond en hoe zorgen zij ervoor dat de grond vruchtbaar blijft?
1: Insecten, net als een aantal andere soorten dieren die op en rond de grond leven, eten bijvoorbeeld hout, of die kunnen leven van hout en breken zo het hout af in kleinere stoffen die voor de planten weer opneembaar zijn. Hè? Dus dat doen bijvoorbeeld de bodeminsecten.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn ook bodeminsecten die pakken daar weer andere dieren aan die daar een plaag kunnen vormen. Zo zie je eigenlijk dat op elk niveau, van gewoon bodem tot hoog in een boom,
0: ja,
1: insecten een rol hebben in het ecosysteem. Als predator of als producent. Hè, zij eten grassen of bladeren en vormen soort voedsel voor andere dieren.
0: Ja, want inderdaad, er is natuurlijk ook door de natuur zelf wordt er heel veel afval geproduceerd. In de herfst inderdaad is dat natuurlijk heel veel met bladeren en met andere zaken. Daar hebben wij soms natuurlijk de gemeente voor om dat op te ruimen, maar de dieren doen dat ook zelf.
1: Dieren doen het in hele grote mate zelf. Sterker nog, de natuur heeft ons als bladopruimer echt niet nodig. Hè? Want naast insecten zijn er natuurlijk nog volop andere dieren, zoals pissebedden, miljoenpoten, regenwormen, die net zo goed zijn in het afbreken van planten en van bladeren.
0: Ja.
1: Dus ja, laat die bladeren maar liggen in de tuin, want het is helemaal goed voor de biodiversiteit in de tuin.
0: Ja, want inderdaad, daar stort het de laatste tijd wel aan. Hè? Lopen de soorten terug of valt dat mee?
1: Er is natuurlijk in algemene zin, dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal, sprake van een achteruitgang van natuur en biodiversiteit in Nederland, maar mm-hmm, natuurlijk ook wereldwijd.
0: Ja.
1: En dat geldt eigenlijk wel zo'n beetje voor alle soorten planten en dieren die er zijn, dus voor alle soortgroepen. En met name onder de insecten is er natuurlijk de laatste jaren echt wel duidelijk geworden dat schrikbarend achteruit gaat. Zowel in de insectenrijkdom als in de aantallen, dus in de dichtheden van insecten.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ronduit zorgelijk.
0: Ja.
1: Want dat heeft straks ook een impact op ons.
0: Kunnen we dat dan doen?
1: Oh, daar kunnen we heel veel aan doen. Want we weten best wel goed eigenlijk wat de oorzaken zijn van de achteruitgang van insecten en van biodiversiteit in het algemeen. Dat is toch vooral ook ons menselijk handelen en de consequenties daarvan. En dan hebben we het over de bekende factoren, zoals klimaatverandering, zoals de continue stikstofdepositie. Nog steeds vinden wij in onze wateren te veel bestrijdingsmiddelen en andere nare stoffen terug. Ja, wij als mensen zijn erg goed in het bouwen van steden. Nou, dan zien we natuurlijk ook dat we daarmee weer bepaalde leefgebieden van insecten innemen. En de landbouw blijft met intensivering toch ook zorgelijk voor het leven daar.
0: Ja.
1: We kunnen aan al die knoppen draaien zonder dat wij als mens
0: gaan we over de knoppen.

0: Bij ons in de studio zit Floris Brekelmans, stadsecoloog, en John Smit, entomoloog. En Floris, heb je verteld, hè, dat de insectenpopulatie onder druk staat vanwege allerlei invloeden ook die de mens veroorzaakt. John, kun jij er eens wat over vertellen? Wat kunnen we daartegen doen?
1: We kunnen er heel veel aan doen. Het allerbelangrijkste is dat we ons consumptiegedrag gaan matigen. Mm-hmm. Ik denk dat vooral belangrijk is. Wat Floris net al zei, is dat de verstedelijking in Nederland ontzettend veel ruimte inneemt. En daarnaast zijn we ontzettend efficiënt geworden in het produceren van landbouwgewassen en landbouwproducten. Mm-hmm. Ik denk dat die twee combinaties bij elkaar, want die zorgen voor veel en weinig ruimte, is aan de ene kant. En aan de andere kant veel voor stikstofdepositie, en maar ook voor bestrijdingsmiddelen. En dat blijkt de insecten toch de das om te doen. Zoals we dat matigen, dus inderdaad minder vlees eten, minder produceren, en meer natuurinclusief bezig gaan, dat het voor de insecten een stuk beter zal gaan worden.
0: En wat kunnen de inwoners van Utrecht daaraan doen?
1: Je consumptiegedrag aanpassen.
0: Maar ook, kunnen ze ook dat op een andere manier bijdragen? Want kijk, wij in de stad verbouwen vrij weinig landbouwstukken, en wij hebben niet in Utrecht dat wij zelf de industrie zijn. Kunnen wij iets in onze eigen leefomgeving daarin veranderen op kleinere schaal?
1: Zeker kan dat. Het hangt allemaal af van de keuze die je zelf maakt. Natuurlijk, dat heb je zelf in de hand. Mm-hmm. Maar iets wat je bijvoorbeeld kunt doen, is zorgen dat je tuin groener is. Zorgen dat de tegels die je erin hebt, dat die gewipt worden. En dat er planten en ruimte voor dieren in je tuin komt.
0: Klein terrasje mag blijven, hè?
1: Natuurlijk, een terrasje moet kunnen. Een halve verharding is dan beter dan volledige tegels natuurlijk. Voor je tafel met je stoelen waar je aan kunt barbecuen. Of lekker kunt genieten van de zon in de zomer. Mm-hmm. Maar hoe meer groen, en vooral hoe diverser het groen, hoe beter het is voor de biodiversiteit. Dat iedereen die geniet van vlinders natuurlijk. Maar die vlinders moeten wel ergens hun voedsel vandaan kunnen halen. Zoals dan moeten de bloemen zijn. Ja. Maar de rupsen hebben ook waardplanten nodig.
0: Dus als zijn dat?
1: Dat hangt er vanaf. Voor een heleboel soorten, zoals de distelvlinder. Maar ook de atalanta, twee soorten die heel erg algemeen zijn. Die op iedere vlinderstruik te vinden zijn in de zomer. Daarvan zitten de larven op brandnetel. Dus ja, dan is die vervelende brandnetel die je tegenkomt, is toch essentieel.
0: Je moet je een beetje achter in je tuin zitten met allemaal mooie bloemen ervoor.
1: Ja, of in het perkje tegenover, in het parkje of wat dan ook. Dat kan ook. Het hoeft niet per se in je eigen tuin. Als je ruimte genoeg hebt, dan kan dat. Dan is dat helemaal prima. Ja. Maar zorg in ieder geval voor bloemen. En dan bloemen die zowel nectar als stuifmeel maken of produceren.
0: Ja, want als ik dat zoek, hè, waar kan ik dan wat tips vinden daarover?
1: Tips niet heel makkelijk. De gemeente Utrecht heeft een veldgids opgesteld. Met een aantal soorten die planten en dieren die voorkomen in de gemeente. En daar staan heel veel tips in. En het belangrijkste als je je tuin gaat aanpakken of dingen wil doen in je tuin, is dat je zorgt dat er planten in komen te staan of bloemen in komen te staan die in ieder geval gifvrij zijn. Dat is iets wat veel mensen zich niet realiseren. Je kunt prima naar de dichtstbijzijnde
0: tuincentrum
1: gaan. Maar daar zijn al die planten die verkocht worden als bijvriendelijk en dagvlindervriendelijk, zijn allemaal opgekweekt met neonicotinoïden, met gifstoffen. Ja. Al die zaden die daar gekocht worden, zijn allemaal gifstoffen. Dus je helpt de bloemen of de vlinders een beetje, maar je vergiftigt ze ook een klein beetje. Oh, ja. Dus dan kun je beter naar een ecologisch tuincentrum gaan.
0: Hebben die in de omgeving?
1: Stek is er eentje die hier in Utrecht zit. Die heeft in ieder geval een deel ecologisch aanbod.
0: Nee, goed, dus inderdaad, je kan er het een en ander kun je eraan doen. Een kleine schaal dat je het zelf doet. En inderdaad op grotere schaal dat we moeten kijken van hoe kunnen we inderdaad de voetafdruk eigenlijk van ons, kunnen we die wat verkleinen. Na de muziek gaan we verder inderdaad over.

0: In de studio hebben wij vandaag twee gasten. De stadsecoloog Floris Brekelmans. En we hebben de entomoloog, dat is iemand die gespecialiseerd is in insecten, John Smit. Floris, je hoort wel dat er nieuwe soorten in Nederland komen die eigenlijk oorspronkelijk niet in Nederland voorkwamen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, daar valt heel veel over te vertellen. En daar zitten denk ik leuke en minder leuke kanten aan. Mm-hmm. We zien natuurlijk de laatste jaren, de laatste decennia, zien we een toename van wat wij dan noemen de zuidelijke soorten. Hè. Dat zijn soorten die voorkomen ten zuiden van Nederland, in landen of in regio's waar het warmer is.
0: Middellandse Zee en zo, misschien ook wel zuidelijker.
1: Middellandse Zee, maar ook zuidelijker. Nederland wordt warmer. Hè? Algemene zin, warmere zomers en de winters zijn koeler. En dus minder koud.
0: Minder koud, ja.
1: En daardoor kunnen soorten die van oorsprong in het zuiden voorkomen zich tegenwoordig ook handhaven voor planten en leven in Nederland. En voor een groot deel komen die soorten vanzelf naar Nederland toe. En dus die schuiven gewoon langzaam mee met de opschuiving van de temperatuur of van de klimaatgrenzen. Die kunnen lopen, vliegen, springen, noem het dan maar op. Die volgen gewoon de temperatuur.
0: Ja.
1: Dat zijn echt gewoon de nieuwkomers en die

0: horen thuis nu in dit land, omdat ons klimaat is veranderd. Daarnaast is er nog best wel een groot aantal dieren, maar ook planten die al dan niet bewust door de mens naar Nederland zijn toegebracht. En dan hebben we het zowel over dieren uit Europa, uit Frankrijk, die bijvoorbeeld meekomen met plantmateriaal, met bomen die wij importeren uit Frankrijk.
1: Of in je koffer.
0: Sorry?
1: Of in je koffer.
0: Of in je koffer, of in je caravan. Het kan allemaal. Maar we zien ook dat er ook steeds meer dieren uit andere delen van de wereld naar Nederland komen en zich hier kunnen handhaven. Dat komt bijvoorbeeld door het groot aantal transportbewegingen, wat er gewoon wereldwijd is.
1: Ja.
0: Dus als er een schip aankomt met wol of met schapen of wat dan ook uit Nieuw-Zeeland of uit Australië, dan komen er zaden mee van planten, maar er kunnen ook dieren en insecten meekomen.
1: Ja.
0: Dus we zien bijvoorbeeld nu in gewoon Utrecht, als je over straat loopt, kan zomaar de helft of meer van het aantal soorten planten wat je daar ziet uit een compleet ander werelddeel afkomstig zijn. En die noemen wij exoten. En een groot deel van de exoten die naar Nederland toekomt, kunnen zich misschien even handhaven of niet, omdat het toch te koud is. Maar een deel van die exoten vindt die hier zo fijn dat ze zich in een vrij korte tijd enorm gaan uitbreiden.
1: Ja.
0: En dan kunnen ze schade berokkenen aan biodiversiteit of aan landbouw of aan wat dan ook. En dan noemen ze invasieve exoten.
1: De Amerikaanse rivierkreeftjes en de Japanse duizendknoop.
0: Dat zijn allemaal voorbeelden van tamelijk invasieve exoten. En zeker, je hebt het nu over die kreeften, weliswaar geen insecten. Maar hebben wel een enorme impact op ons ecosysteem.
1: Ja.
0: Het is niet één soort. Het zijn tegenwoordig 7, 8, misschien wel 9 soorten uitheemse. Dus kreeften uit andere delen van de wereld. Die onze sloten aan het kapotknippen zijn. Ja, dat is ronduit zorgelijk, ook voor de insecten. Want dat betekent ook dat we leefgebied van insecten kwijtraken.
1: Nou ja, kijk, als natuurlijk je planten in het water, als die worden opgegeten door exoten. En jouw libellen, die hebben dat heel erg hard nodig om te kunnen overleven. Dan heb je zoiets natuurlijk liever niet in je sloten zitten. Of wel, John?
2: Nee, zeker niet. Ze maken gewoon echt veel kapot. Dat geldt hetzelfde voor zo'n plant als Japanse duizendknoop. Die doet ook veel. Die verdrinkt heel veel van de inheemse planten, zeg maar zeggen.
1: Ja.
2: Waardoor de insecten die hier thuis horen ook geen plek meer vinden. Want die kunnen weinig of niks met die Japanse duizendknoop. En die Japanse duizendknoop die overwoekert echt volledig alles.
1: Ja.
2: Die is nauwelijks weg te krijgen. Om maar een voorbeeld te geven van zo'n invasieve exoot.
1: Ja. Nee, goed, want inderdaad, het is natuurlijk wat er wel speelt in Nederland. Er wordt hier en daar wel eens een keer een aquarium leeggekieperd. En dan heb je dit soort gevolgen. Zometeen gaan we verder over nog veel meer interessants over insecten in en om Utrecht. Ja.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op en daar zijn ze in Limburg blij mee.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Archeon liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
3: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
4: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Ja. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: We hebben twee gasten vandaag. We hebben de stadsecoloog Floris Breukemans. We hebben de entomoloog, een insectendeskundige, John Smit. We hebben het natuurlijk net gehad over een hele hoop dingen die misschien niet helemaal goed gaan. Maar er gaan natuurlijk ook allerlei zaken wel goed in en om Utrecht. Dus Floris, wat kun je daarover vertellen?
1: Nou ja, in gewoon algemene zin zie je natuurlijk dat in de gemeente Utrecht, maar ook gelukkig in heel veel andere steden in Nederland, er veel meer aandacht is voor natuur en biodiversiteit.
0: Ja.
1: Dat doen we enerzijds omdat natuur voor ons mensen echt super belangrijk is. Hè? En zelfs het zien fladderen van een vlindertje of het horen van een zingende krekel zorgt er al voor dat het welzijn van mensen wordt verhoogd. Mensen worden daar blijer van.
0: Ja.
1: Dus met meer insecten in de stad, hè, of dat nou krekels, vlinders of wat dan ook zijn, zorgen we voor meer leven en zorgen we ervoor dat het prettig leven wordt in de stad. En dat doen wij als gemeente bijvoorbeeld door het maaibeheer aan te passen. Hè. Dus wij maaien minder intensief, we maaien wat minder en we zorgen ervoor dat als we maaien, we veel meer aandacht hebben voor zowel de planten en de kruiden en de bloemen die daar groeien, als de vele beestjes die daarvan leven.
0: Ik zie ook wel eens zo'n bordje ergens staan, maai me niet.
1: Ja, dat zijn meestal niet de bordjes van de gemeente Utrecht, maar dat zijn dan bijvoorbeeld bordjes van de inwoners van de stad, die graag zien dat het maaibeheer wijzigt. En daar gaan wij over het algemeen, luisteren wij naar de wensen van de stadsinwoners inwoners die dus zeggen van nou, maai wat minder. Dan gaan wij vaak met ze kijken van oké, kunnen we daar minder maaien of kunnen we ervoor zorgen dat er andere planten en bloemen gaan groeien, waardoor het aantrekkelijker wordt om naar te kijken, maar ook voor de biodiversiteit steeds aantrekkelijker wordt.
0: Ja.
1: Maai mij niet is dan een voorbeeld. Ik zeg vaak maai mij wel. En dat klinkt dan tegenstrijdig. Maar soms kan een maaibeurt in mei juist gunstig zijn voor de ontwikkeling van de vegetatie. En dat je dan meer bloemen gaat krijgen. Dus we zoeken wel altijd van nou, laten we dan wel het juiste doen.
0: Ja.
1: Om ervoor te zorgen dat de biodiversiteit en de natuur in Utrecht er beter op wordt. We hadden net al even over dat het klimaat aan het veranderen is. Hè. Nou, dat heeft een aantal negatieve kanten. Maar die positieve kant is dus ook dat er nieuwe soorten in Nederland bijkomen. Mm-hmm. En dat zijn bijvoorbeeld nieuwe soorten sprinkhanen, als de zuidelijke sikkelsprinkhaan en de grote spitskop. Soorten die groot zijn, dus die weer voedsel vormen voor bijvoorbeeld vogels waar het slecht mee gaat. Nou, soorten als koekoek of klapheksen hebben vaak wat grotere insecten nodig. Dus die profiteren van een toename van grotere insecten in Nederland. En ook voor mensen is dat heel erg interessant. Want je ziet weer eens wat nieuws broeien. Je ziet een keer een nieuwe vlinder. Of je hoort weer een nieuwe sprinkhaan. Sowieso denk ik hè, dat gewoon sprinkhanen in zijn algemeenheid. Ik ben een groot liefhebber van sprinkhanen. Mm-hmm. Zou je het liefst overal in de stad willen hebben. Want je hoort ze. Hè, dus sprinkhanen brengen ook iets extra's naar de zomer. In de vorm van geluid. En je ziet ze springen. En mensen worden daar toch blij van.
0: Ja.
1: Soms vinden mensen wel eens eng als er een sprinkhaan in de keuken zit. Dat is vaak de zuidelijke boomsprinkhaan. Ook weer zo'n soort die sterk is toegenomen.
0: Is dat een groene?
1: Dat is een kleine groene sprinkhaan.
0: Kleine groene, ja, zie je.
1: En het leuke daarvan is dat hij zich in een vrij korte tijd, hè, in een aantal jaar, enorm sterk heeft uitgebreid in Europa en ook in Nederland. Dat heeft hij voornamelijk gedaan door mee te liften op auto's. Dit sprinkhaantje had op een gegeven moment kennelijk door, hoe dat dan werkt, weet ik niet precies, dat als je op een auto springt, die in een uur 100 kilometer verder kan zijn en daar zijn leefgebied kan uitbreiden. En ik heb ze zelf ook op mijn auto gehad en ze blijven gewoon zitten bij 120 kilometer per uur, blijven ze op je voorruit zitten.
0: Ja.
1: Super interessant natuurlijk, dat soort insecten zich ook aanpassen aan de bewegingen van de mens.
0: En dat ze dus ook hun profijt uithalen, dus het is niet alleen maar slecht.
1: Nee, er zijn heel veel insecten profiteren van wat wij doen. Heel veel insecten zijn cultuurvolgers. Als dat jij als mens wist hoeveel insecten er in je huis leven, zowel qua aantallen als soorten, ja, eigenlijk is je huis ook een ecosysteem. En daar profiteren sommige soorten insecten ook weer van.
0: Ja. Zijn het dan ook inderdaad die soorten die dan wat zeldzamer voorkomen? Maar eigenlijk gaan we daar naar de muziek over verder.

0: Vandaag hebben we het bij Utrecht Sociaal van Bingo FM over insecten. Onder andere insecten. En een van de specialisten erin is John Smit, zit bij mij aan tafel. Bijen zijn ook insecten, hè John?
1: Zeker zijn dat insecten. Dat zijn hele belangrijke insecten. Ja, bijen zijn bestuivers. Mm-hmm. Die bestuiven bloemen. En daarmee dus ook zo'n 70% van onze gewassen. Dus dat is zeker van belang ook voor de mens.
0: Ook voor het eten dus.
1: Ook voor het eten dus, ja precies. Ja. Dus dat denk aan koffie, maar denk ook aan allerlei vruchten en dat soort dingen. Dat is allemaal, heb je allemaal bijen en andere bestuivers voor nodig. En bijen, daar wordt door de gemeente Utrecht al geruime tijd onderzoek naar gedaan hier in Utrecht als een van de groepen om te kijken hoe het gaat met de biodiversiteit in de stad, in de gemeente. En ik geloof dat wij al 10 jaar onderzoek doen voor de gemeente onder andere. En dat heeft er toe geleid, of in ieder geval onthuld, dat een aantal plekken gewoon ontzettend goed zijn binnen de stad. Er wordt heel veel gedaan, er wordt al florisel van het maaibeleid wordt aangepast en noem maar op. Er wordt meer groen verzorgd hier in de stad. En momenteel staat de teller al op 152 soorten bijen.
0: Soorten?
1: Verschillende soorten bijen die in Nederland zijn, of die in Utrecht zijn waargenomen.
0: En wij denken dat het gewoon een bij is, een bij.
1: Ja, en dan heb ik het niet over de honingbij, dan heb ik het over de wilde bijen inderdaad. En in totaal zijn er zo'n 370 soorten in Nederland bekend. Dus dat is zo'n derde van de soorten is al binnen de gemeentegrenzen van de stad Utrecht waargenomen. En een van de dingen die daar onder andere uit voortkwam met de inventarisatie die wij hebben uitgevoerd, is dat bijvoorbeeld de forten die hier liggen in de lunetten onder andere, mm-hmm, ontzettend rijk zijn. Die zijn klein, die zijn door bos omsloten en daardoor zijn die hooilandjes in het midden heel erg warm. Ze zijn wat stenig, waardoor je op een hele korte oppervlakte heel veel verschillende habitats hebt.
0: En er komen niet zoveel mensen.
1: Valt mee. Een aantal van die forten, daar mag gewoon recreatie op plaatsvinden. Mm-hmm. Dus er zijn zelfs op Lunet 1, zeg ik uit mijn hoofd, er zijn een aantal start-ups die daar zitten in die bunkers. Dus het een sluit het ander niet uit. Het kan allemaal samen. En toen Hollandse Waterlinie UNESCO Werelderfgoed werd, dachten wij van, dat is leuk. Maar wij weten dat van een heleboel van die forten, niet alleen binnen de stad Utrecht, maar ook binnen de provincie Utrecht, grote natuurwaarden herbergt. Dus wij hebben toen een project opgestart, of opgetuigd, genaamd de Hollandse Bijenlinie.
0: Ja.
1: Om te laten zien dat cultuurhistorie hand in hand kan gaan met hoge biodiversiteitswaarden.
0: Misschien juist wel, omdat het beschermd wordt. Hè? Want de gemeente wil zo'n werelderfgoedstatus niet kwijtraken.
1: Nee, precies.
0: En als jullie met een voorstel komen om het dus nog mooier te maken, dat zo'n gemeente, denk ik wel, en de provincie ook heel erg enthousiast daarover is.
1: Zeker. Ze stonden vooraan. De gemeente en de provincie Utrecht stonden vooraan om mee te doen hierin. Naast organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die ook hebben bijgedragen hieraan. Mm-hmm. En hun terrein hebben ter beschikking hebben gesteld. En wat wij vooral willen is laten zien van, nou, dit zit er al. Dit is al hartstikke goed. En behoud dit op deze manier. En dat kan prima samen met recreatie, want fort vechten. Dat wordt om de week wel getrouwd, geloof ik. En weet ik wat voor dingen er allemaal niet georganiseerd worden. Het is een van de rijkste forten die we hebben hier in de provincie Utrecht.
0: De rijkste qua biodiversiteit.
1: Qua biodiversiteit, ja. Er zijn dagvlinders en bijen en noem maar op. En wij hebben gekeken ook op andere plekken. We hebben een aantal forten geïnventariseerd de afgelopen jaren. En wij hebben dat omgezet naar beheeraanbevelingen. Met kleine aanpassingen, ook op forten die het al heel erg goed doen. Maar juist de forten die wat minder goed doen, kun je met kleine aanpassingen kun je heel veel betekenen voor de biodiversiteit en daarmee een boost geven aan de dieren in Nederland.
0: Fantastisch. Na de muziek hebben we nog wat meer tips.

0: Vandaag hebben we het bij Utrecht Sociaal over insecten. En daar hebben we twee deskundigen voor in de studio. Dat is Floris Brekelmans en John Smit. Floris, wat kunnen de mensen zelf doen?
1: Nou, voor mij is het sowieso goed. En dat zeg ik altijd tegen iedereen. Ga gewoon eens op je knietjes en ga eens kijken wat er in de tuin allemaal leeft. Want in elke tuin, of het nou groot of klein is, of op een balkonnetje, kruipen gewoon beestjes rond. En kijken naar die beestjes, je gaat je erover verwonderen en je wordt er automatisch enthousiast van. En dat betekent vaak ook dat je het leuk gaat vinden om je daarvoor in te spannen. En je kan echt in een kleine tuin of op een balkonnetje van allerlei maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat er meer leven is. Hè? Gewoon in gewoon algemene zin. En dat kan inderdaad komen met de keuze voor je planten of met andere dingen.
0: Zorg in ieder geval voor planten, denk ik.
1: Zorg voor planten. En je hoeft ook niet per se dingen in je leven te laten om ervoor te zorgen dat je toch bijdraagt aan natuur en biodiversiteit. Het zit echt in soms hele simpele keuzes die je kan maken. En dat kan zelfs al gaan over de keuze voor zo'n vlooienbandje voor je hond of kat. Hè. Daar zit best wel veel gif op en dat komt toch terecht in de natuur en in het water. Maar er zijn ook daar gewoon alternatieven. Hè? Dat zijn dan vlooienbandjes die andere stoffen hebben waar de vlooien in ieder geval van weggaan, maar die geen impact hebben op natuur en biodiversiteit. Dus dat soort keuzes kan je gewoon maken. En ik denk dat het heel goed is dat we dat als mensen ook meer gaan doen.
0: Ja, als je maar weet inderdaad waar je op moet letten.
2: En dan hebben we het gehad over planten in je tuin. Maar iets wat ik zelf leuk vind om mensen mee te geven is, hangen ze een bijenhotel of een insecthotel op in je tuin?
0: De sluidoe, denk ik, hè?
2: Nee, in de zon.
0: In de zon?
2: In de zon. Ja, juist.
0: Volle zon.
2: Ja, okay. Volle zon. Het zijn koudbloedige dieren, dus die moeten opwarmen. Dat moet goed warm worden. En het gaat mij niet om de bijen die daarvan profiteren. Want dat die soorten die daarin zitten, dat is maar 20% van alle bijen die we hebben in Nederland. En die zijn over het algemeen, dus algemeen voorkomend. Mm-hmm. Dus die hebben het niet eens nodig. Maar educatief is het fantastisch. Als je kijkt wat voor bedrijvigheid dat is bij zo'n bijhotelletje of bij zo'n insecthotelletje. Zo'n vrouwtje wat af en aan vliegt met stuifel en dat in dat nestje legt. Sommige soorten die hun nestganger behangen met stukjes blad. Sommige die daar steentjes of kleine zandkorreltjes gebruiken om het af te dichten aan de buitenkant. Dat is fantastisch om te zien. En zeker op het moment dat je gewoon een soort van ecosysteempje hebt, waarbij je niet alleen de soorten die nestelen, maar ook de nestparasieten tegenkomt. Zoals goudwespen. Nou, als je dat eenmaal een keer gezien hebt, die naam goudwespen is echt briljant gekozen. Als je dat een keer gezien hebt, dan ga je uit je dak. Maar nogmaals gezegd, de bijen die het nodig hebben, die nesten in die bijhotels, die hebben het niet echt nodig. Die doen het wel goed in Nederland. Mm-hmm. Als je echt wat wil doen voor bijen, bijvoorbeeld in je tuin, dan kun je het beste een bijenburcht neerleggen of een soort van aardewal maken waarbij de soorten nest kunnen maken in de grond. Dat moet schraal begroeid zijn. Dat is vrij kaal.
0: Ja.
2: Want zo'n 70-80% van de soorten die we hebben in Nederland, die nesten in de grond en niet in een bijenhotel.
0: Oké, dus dat is inderdaad, en dat is wat veel eenvoudiger denk ik te realiseren dan een bijenhotel.
2: Ja,
0: want je moet gewoon zorgen dat er inderdaad wat aarde ligt en dat het een paar keer is omgewoeld, denk ik, zodat ze wat lucht hebben.
2: Ja, en dat moet dan geen tuinaarde zijn, maar het moet meer wat zandig zijn, een beetje lemig zijn. Maar ook daar kun je gewoon de beesten ontzettend veel gelegenheid geven om te nestelen inderdaad.
0: Je hebt het inderdaad gehad over die veldgids Utrecht. Staan daar ook wat tips in hoe je zoiets kan maken of moet je daar ergens anders voor zijn?
2: Ja, die staan daar ook in. Dus dat is mooi. En die kun je heel makkelijk vinden door gewoon te googlen op Veldgids Utrecht. En dan kom je op de website van de gemeente Utrecht uit. En daar staat een pdf waar je hem kunt downloaden.
0: Ja, dus inderdaad. En ik heb hier een papieren versie. En dat ziet er geweldig uit met wat er inderdaad allemaal voor verschillende zaken in en om Utrecht zitten. Dus doe daar uw voordeel mee. En maak daar inderdaad een veel leefbaardere tuin van.
2: En geniet ervan.
0: En geniet ervan. Dus heren, geweldig bedankt voor jullie komst. Ik hoop inderdaad dat door deze uitzending wat meer inderdaad verschillend leven inderdaad in de stad ontstaat. En als er nieuws is, dan horen we dat eraan. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
1: Graag gedaan.

0: dik los.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op en daar zijn ze in Limburg blij mee.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin, als je die tuin beregent. Dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Argion liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
3: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
4: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van.
5: Ja.
4: Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: Bingo non-stop.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De NS ziet geen problemen in de samenwerking met een Spaanse treinbouwer. Die zou volgens de Verenigde Naties betrokken zijn bij de bouw van een Israëlische tramlijn in bezet Palestijns gebied. De NS met hoofdkantoor in Utrecht krijgt daar veel kritiek op, bijvoorbeeld ook van de Universiteit Utrecht. De NS zegt tegen RTL dat het Spaanse bedrijf volgens aanbestedingsregels niet uitgesloten kan worden. Dat bedrijf bouwt Nederlandse dubbeldekkers. Utrecht schiet Limburg opnieuw te hulp met de natuurbrand daar. Zo sturen we 4 speciale bluswagens die kant op en daar zijn ze in Limburg blij mee.
2: Wat wij zelf niet hebben is binnen deze regio bijvoorbeeld een sproeileiding. Waardoor je meerdere, kijk maar naar je tuin. Als je die tuin beregent, dan kun je daar een aantal sproeiers op zetten over een bepaalde lengte. En die materialen hebben zij en die hebben wij niet.
1: In Limburg was al dagen een grote natuurbrand. Die is net onder controle. Patiënten van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht kregen vandaag bezoek uit een ver verleden. Acteurs van het Argion liepen in Romeinse kleding door het ziekenhuis om de kinderen een leuke dag te bezorgen. Ze vertelden over Romeinse schrift, gladiatoren en oude muziekinstrumenten.
3: Het was zo leuk. Ik wil dat ze wel eens vaker langskomen en ik wil met hun meedoen.
4: Fantastisch. Ze werd er helemaal blij van. Ja. Dus echt, ze ligt er helemaal op.
1: Kinderen die niet van hun kamer af mochten, die kregen persoonlijk bezoek. De politie in Utrecht roept ouders van kinderen met fatbikes op om eens goed met hun kroost te praten. Er zijn namelijk steeds meer ongelukken met die opgevoerde fatbikes. Soms rijden ze wel eens met 60 km per uur. En dat is niet alleen gevaarlijk voor de fatbiker zelf, maar ook voor de rest van het verkeer, zegt de politie. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen dan wordt het iets koeler dan vandaag, zo'n 22 graden.
0: Bingo non-stop.

land in haar begrip. Meters hoge golven brekend op een klip. Dromen dat ik vast zit.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Dat ik op het punt sta gillend uit een brandend huis te springen. Of dat ik opgesloten zit op de wc. Maar ook nu en dan beleef ik ongelofelijke dingen. Kus de mooiste meisjes.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

belt. Of iemand die je met een ring beknelt. Nog die de uren van ons samen telt. Zo puur kan liefde zijn. Ik ben de vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Dan schrijf maar op nu.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.